0: Ja, het medium voor Cal.
1: Five eight, I'm here.
2: Richie's 5'8". Radar check complete at 3:35.